wanneer de mensen in Noord-Amerika worden nog drijven met strandwater in Duitsamba, niet? Ze maar we moeten zijn wat dat jaft. Want dat dan zei smaak warm is, dan wel ons blissvrij. Ze de nächste harken we ons hier molen leuten.

Dan weer door dat woord tackle. Dat meint dat God dat Babylon Tschenichrek op de Wichtschool geleicht had en had gevangen dat daar Mangel weer. Daar weer nicht genoeg gewicht. God had Babylon teweer gebracht en nu wordt hij dat vernichten. En waarom? Wilst du nicht, dat God zijn Mut gekomen wäre? Wie hat twee Kapitels in dat Openbarungsbuch dat Briefhaft van dem Herr Jesus zur Gemeinde? Dat is een Anliegen, dat Jesus de Gemeinde nu rechte deed. En daar is dort beschreven, dat meerdere van denen schämen ook nicht, wat God zijn Mut. Hij zegt tot denen, dat ze zullen Buße doen. Hij maakt dat klar tot de Gemeinde, dat wahnsinnig Buße doen worden, dan wordt hij er licht wegnemen. En vriend, dat is nu ook nog zo. Jezus deed gemeente nu ook rechten. En ik weet van een gemeente, waar dat licht uitgepust is. Jezus heeft er licht weggenomen. En waarom? Wil ze er eerste leef, de eerste leef van de Heer Jezus, verloren hebben. Dat is voor de wereld ook zo. God zegt in Rijmer 3:23, dat alle gezindigd haar en zijn kartje komen, en God zijn heerlijkheid. Mensen er gerechtigheid is zo als Riese Lunze en God zijn onzijne. De enige gerechtigheid die bij God wordt taald en jeld, is de gerechtigheid die we in Jezus Christus hem zonst hebben kennen. En dan is door dat woord Peres. Dat meent dat het Babylon Tschenichrijk wordt gedeeld zijn en de Mede en Perse gegeeft worden. Anders gezegd, de goldene kap wordt nu weggenomen van dat gestalt, en nu weer dat tijd voor de zelvene orms en brust ver gekomen. God had alles in hand, zijn plan weer en plots. God wordt zijn plan weer vieren, en dat is zo als een profeet zegt, God dreht en dreht en even dreht, wat de champ dem zijn reich dat werkelijk is. En dat is je dan zestiende als de Heer Jezus Christus zelfs. Hij is de enige die nog eenmaal komen wordt. En wat dan wordt God eenem om andere even draaien. En zoals mijn vriend zegt, hij deed zeer goed daarbij. Daar is een gedraai maar nationen, want het met harsje te doen heeft. En dat wordt aan draaien blijven wat Jezus chant. Jo, Jezus is de steen. En dem heb ik het niet zijn droom. De ene hang uit den boog gesneden weer, die zijn tschenichrijk opstalen wordt hier op deze eerd. Daniel, het 5. kapitel 29. vers. Dan deed de tschenich Belshazzar aankommanderen, en ze deden Daniel met purper bekleiden en een goldene cheder om zijn nek, en ze geven en bekend maken dat hij de dreidhechtste harsche en dat tschenichrijk zal zijn. Ze nu waren dat hij de dreidhechtste harsche weer en dat tschenichrijk. De schrijver Daniel is zo je neem en zijn schrijvend. Zij maar des Belshazzar zijn vader, Nabonides, weer de werkelijke tschenich. En des jong Belshazzar, weer dem Nebuchadnezzar zijn groot zijn.

en zijn woord gegeeft. En vader, hij heeft mensheid ook en zijn wegschool gewogen, en jo, door weer mangel. Alle hij gezindigd en zijn kort gekomen aan God zijn herrlichheid. Wie zijn verloren. Ober God zij dank dat Jezus de schuld betold heeft en heeft ons de radung aan je boden. Nu weer de Darius, de chenig van dat zelvene chenigrijk. Hij chem hostig op den tronen op. Dat weer profetisch beschreven in Jesaja 21. Babylon weer je vallen. En in de toekomst wordt er nog één Babylon zijn, die ook zo denken wordt dat haar niet te vernichten jeet. Ober Jezus wordt dort Babylon ook vernichten. Dat is beschreven in dat laatste poort van het 18e kapitel in dat Openbaringsboek im Nieuwe Testament. Dit brengt ons dan bij dat zesde kapitel in dat Danielboek. En dit is immerhin dat bastet bekende kapitel in dat Danielboek. Dit is de Geschichte, die de meeste Kinder in Christentum geheerd ha. Interessant, ene heert zoveel van Daniel en de leef er gruft. En dat weer maar een nacht. Ober zijn gans het leven, van dan aan, als hij een jonge 17 jaar man weer, wat hij ongeveer 90 jaar oud weer hij en dem chenig zijn Paulus. Ik wonder of dat niet veel gefährlicher weer, door en dem chenig zijn Paulus, deeg de jaren, als de ene nacht door en de leef er gruft. De leef kunnen am chen schoden aandoenen. Am wordt mank de leef geschmeten, wils hij tot dem woorden God im Himmel bededeed. In dat zesde kapitel, wo wir dat nächste Mal ontvangen worden, sind wir endlich van dem Nebukadnezar, no dem Belshazzar, en dan no dem Darius gekomen, uit dat Babylon chenig rückt, no dat mij de Perser chenig rück. De chenige te de tijd weer heidnisch, en de wolle aangebet worden, als wann ze Gott wieren. En bet mij ja hier, dat zesde kapitel, erst dan dat laatste kapitel in dat Danielboek, dat historisch is. Deze ervaring in dem Daniel zijn leven is nog een bijspel van hoe God zijn dingen bewaren kan en deed. En dat is ook waarde een beeld van hoe God zijn eeuwenbliefsel van zijn volk, de Juden, bewaren wordt en de grote triebzal tijd. En dat derde kapitel waar Daniel zijn drie vrienden en de vier overgesmeten worden, weer door een vraag hoe Daniel weer. Hier in dit kapitel, waar Daniel en de lijfgruft gesmeten wordt, is de vraag waar de drie vrienden waren. Die worden zekerlijk ook niet acht gegeven ha, op den bevel dat jene zal verdachtig door, nog een andere beden oder wat verlangen als bloos dem chenig. Ober waar waren die? De antwoord is dat we niet weten. Ober trek nu Daniel, wie leven ook in een wereld, waar door een lijf ramrand, zoals Peter in zijn brief zegt. De lijf, de dievel, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. En Peter zegt, wie moeten nichter zijn, en immer waker zijn, zodat de zoten ons niet beschommelen kan. Wie kunnen even aan je wennen en standhaft zijn, wils die een ons is, is machtiger als die in de wereld is. En mijn vriend God zij dank daarvoor. Also, bot het nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is droi.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese Tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

gee dan oorreg te zijn, wanneer we dat woord Gottes, wanneer we ons voor dat woord Gottes schämen, dat meint dan ook dat we zelfs niet reid zijn dat aan te nemen. Wanneer we dat aannemen wat ons dat woord Gottes dag voor dag zegt, dat we een vrijheid gaan voor de dag van Jezus waar het komt. Wanneer we nog beten. Herr Jezus, we danken die dat u rein en heilig bent. We danken die dat u generig bent, dat u ons onneemt als zender, dat u van ons was wat ganz wunderbar merken. Ik bid dat u ons was de kracht en de vrijheid geven, op dien woord te horen en dat aan te nemen wat u in dien woord zegt. Dat u ons ook was de kracht en de vrijheid geven, die te bezeugen in de Menschenraum ons, dat evangelium te brengen in de weg wat u ons brengen was. We beten am

0: Strooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat passiert? Hier leef ik mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En haar geen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu dem kent nu een herhulling tussen Evol en Dan Freus. Ik wens alle toehoorgen een goeden empfang.

de 14e artikel van Schwieren. Wie glauben en bekennen dat een Christ, die van God uit woede en geest waren geboren is, te alle tijden in de waarheid wandelen moet. Doorwegen moet al zijn donen voor God en mensen erreicht zijn, en dan heeft hij dort niet nodig einen eid te schwieren. Wanneer hij jo zegt, moet dat immer jo zijn, en wanneer hij nee zegt, moet dat immer nee zijn. Dan, wanneer zich weer met höher weer uitrekken deed, dan jeft hij deutlich te erkennen, dat hij van de eenvoud afweichen deed, en hij merkt zich zelfs verdachtig, zodat man zijn weer jo oder nee niet geloven kan. Ons Herr Jesus heeft de Christen ook im Nieuwen Testament dat Erdschwieren ganz aufgeleerd en sogar verboden, zoals wie dat zijn in Matthäus 5, Vers 33, Vers 38. Wie Christen sollen ons met keinerlei Schwieren aufgeben? Ons Heiland sagt, onze Wirt sollen zennen, jo, jo, en nee, nee, wat door eeuwen jet, dat is van bijzen. Dan dat Mühl, dat leeges reed, merkt zijn ene zuil dood, nu zie dat eind. En de leina er duil wat zijn een vier zei, die met vier en schwevel brandt. Nu Offenbarung 21. En doorwegen moet ons jo ook immer jo zijn, en ons nee moet immer nee zijn. Das wordt God, die onze horten rechten deed, dat krakse schwoorstrofen, als van andere falsche schwuren haben. Wie sluiten deze artikel af en hopen, dat fromme Kinder Gottes in dieser Sache Gott meier gehorchen wollen als Menschen.

the 15th article from Raag Uyven en Fienschaft en van de Weerloosigheid. We geloven en bekennen ook dat Christen als de wereld afgestorven en uit God ware geborene mensen en deze wereld geen Raag Uyven derven, no Jezus er meester zijn leer, zoals hij daarvan in Matthäus 5 vers 38 zelfs reed. Paulus zei in Rijma 12 vers 19 bij 21, dat niemals Raag Uyven, lieve vriend. Geef God zijn oor ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag Uyven is mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de Heer. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem dorst, dan geef hem te drinken. Wanneer hij dort zo deest, dan wordt hij hem dadurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het böse inge kriegen, maar dat gaat het om dat böse inge te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmoed verzekeren nood te volgen en geluk te worden. Matliedig, brüderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, maar door jijen zegenen en weten dat we dort te beroepen zijn, dat we den zegen oven zullen, no 1. Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons no Jezus zijn reine leer im Nieuwen Testament al het Raag Uyven verboden is. De geest im Evangelium is een Friedensgeest, en daar wegen der wie geen Schwert, Flint oder Gewehr jijen onze vien brokken. Wanneer wij ook in deze wereld leven en hier in vlees wandelen, door wijen er zijn konf niet uitweltlichen, vleeslichen drief. De geweren waarmee wij kampen, stammen niet uit deze wereld, die komen van God en zijn machtig voor God. 2 Korinther 10, vers 3, bad 5. Wij moeten dat kriegerschwert meiden. En wanneer dat door wijen mal neidig wordt, dan wil de Heer dat wij uit een staat of land en dat andere vlichten. We moeten dort ook met vrede dulden, wanneer man ons onze Jeter rooft. We moeten keinem Wort aandoen. We zullen van horten, met woord en wandel, tot loom Gottes op de vredensboon en lijden en dulden navolgen, zodat God onze geloven niet als een hechlerie aanzien wordt. We sluiten af met dem artikel van Raag Uyven in alle Feindschaft, die de Christen niet erlaubt zijn.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons verder hier.

Als hij nu de lange reis van dat thuis in Amerika wie, deut hem aan de universiteit kunst onderrichten. Nou, hij moet jou keren en hij had ook een grote goofde binnen. Op jeden avond spuwde zich een huis om aan zijn nieuwe erfinding te bastelen. Hij gebruikt kleine holstertjes van een oude klok, een grote bilderrome, een bestje drood en een zelfgemaakte batterie. En zo beweegt de stroom alle metaalspetsen, die in einem papierstreifen een stiertje deuden en daarbij punkt, punkt, punkt maken. Oder länger, dan gaf het een strich, een strich. Op zijn schriftdesch waren twee vom elektrischen Strom getriebene Geräte. De eerste Maschine viert ein Papierstreifen unter dem Bleistift durch. Et geloof nicht, dat et het Papierstech brücke war. So ein Datei dat Lothar denn sin Aua konnte Geräusche zwischen dem Punkt in dem Strich unterscheiden. In Stahl die Molfia. Feuer Jahr lang baustelt Sam in seine frie Tiet an seine neue Erfindung. Außer dann dat erste Modell von einem elektrischen Telegrafen vor dich haut. Sams Erfindung wie mo ein Hobby, also hei mucket eigentlich dem Spoß, in hei wohl dabei wat entdatje, fehlitje mit seine Läufe de Kunst.

Ze leidde dat kabel. Bloos een heiter sloot verbrandt het kabel. En het functioneert niet. En zo blijven van dem ganzen geld van de 30.000 moet nog $5.000 over. Oh, wat zullen ze doen? Dat geld wie weg. De congres steht kurz vor dir. En dan ordnet Sam aan. Nu moet wie fets handelen. Stalt een Pfosten ab en spannt einen Draht über de Eid, also überirdisch entlang van de Isarbahnlinie van Washington nach Baltimore. En zo spuiten zich alle en buiten dan dit project top op.

Hallo Tjenja, dit program komt tegen als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse program? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Wij hebben vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn wordt wie vrij het moet leren. Ik vermag alles door den, der mich mächtig macht.

Tsenya, weet je nog van die man, van die mij junt eind stuitreed en eind van mijn geschichte even radio vertaald? Ik vertel je dan, wou des man en zijn vriend in gevangenis gestopt worden. En doe met eenmaal een groot eerbebe via in de gevangenis deren opgingen. Weet je nog wou des man heet? Dat is recht, de heet Paulus. Veelmaal vertelde Junt, waar hij op een schep naar Jeruzalem kwam en wat er alles met hem passiert. Vandaar mocht Junt ober van die tijd vertellen, waar hij nog niet dem Herrn Jesus kent en ook nog niet aan hem gelooft. Weet je wat Paulus zijn noemen verheer weer? Hij heet dan Saul. Nu deze muziek wil Junt van Saul vertellen en wat hij alles deed, eier hij Jesus nu volgedeut.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Met het vandaagse gelijknis komen we met de boodschappen over Jezus zijn gelijknissen tot afsluit. Dat is mijn wens en gebed, dat du dich toch mocht gezegend worden zijn. Ons vandaagse gelijknis handelt zich daarom, wat we met onze gaven, die God ons gegeven heeft, doen. We vinden dit gelijknis in Matthäus kapitel 25, de verse 14, 30 beschreven. Nein, leid, weil wir den Aufschnitt uit Matthäus Kapitel 25 von Vers 14 der Start ich top lesen.

Wel we niet hoop uit Matthäus kapitel 24, de verse 14, der staartig lezen. Hier sagte Herr Jesus, dat Himmelrecht wordt zo zenne, als wann ein Mann op eine Reis fuhr, en seine Diener schraubt en ernst sin Familie anvertrüht. En hij heeft den eersten 5 Pingeltjes Geld, den anderen 2 en den dritten 1. Einem niederen Dorno, als hij am Staan wie te hantieren, en fuhr ze bald weg. En die 5 gekregen had, ging voorts en handel damit, en die won 5 meier. Zo ook die met de 2, die won 2 meier. Aber die maar 1 gekregen had, ging en begroof zijn haar zijn geld. Dan op een lange tijd kende de haar met zijn deine te verrekenen. Dan kwam dat eerste die 5 pingeltjes gekregen had, en bracht 5 meier en zei haar, du geefst mij 5, en ik heb daar met 5 meier gewonnen. Zijn haar zei te hem, du gouda truhe knacht. Du hast goud gedaan. Du bist even weinig truhe wast, ik word die even veel zaten. Go in vrede met dinem haar met. Dan kwam die met de 2 ver en zei, haar du geefst mij 2, en ik heb daar met 2 meier gewonnen. Zijn haar zei te hem, hast goud gedaan, gouda truhe knacht. Du bist even weinig truhe wast. Ik word die even veel zaten. Go in vrede met dinem haren met. Dan kwam die ver, die 1 gekregen had, en zei haar, ik wist dat du een hoorder man bist. Du ahnst door wo du nicht gesät hast, en sammelst door wo du nicht geplant hast. Du wens weer mij angst, en ik ging en begroof din geld en de eerd. Hier hast du dat dienje. Zijn haar ober zei te arm, du beiser fühler knacht. Du wist dat ik ahnt, wo ik nicht gesät hab, en sammel, wo ik nicht geplant hab. Dan hast du mijn geld sollt habe an de bank gelacht. En dan, wann ik heim, had ik mijn geld met zinsen gekregen. Dan neemt amma dort eine waag, en geeft dem dort, der de tien haft. Dan werd er haft dem Wort Meier gegeeft, dat hij voll abhaft. Wer aber nicht haft, von dem wordt nach dort genomen, wordt hij haft. En schmied den nutzlosen Knacht rüt, en de Diesternis. Do wordt de Menschen hiele, en met de Tenen gnorsche.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 639. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 639.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

Matthäus Kapitel 14. In deze tijd kreeg Herodes de kennis te horen wat over Jezus verteld wordt. Dan zei hij te zijn diener: dat is Johannes de Doper. Die is van dood opgestanden, daarwegen heeft hij de kracht zijn wonderwoordjes te doen. Wils Herodes had Johannes vastgenomen en hem binnen en aanstoppen laten, wegen Herodias, zijn broeder Philippus, zijn vrouw. Wils Johannes zei te hem: dat is niet reich, dat du ar hast. Herodes wird am jeren dort gemerkt haben, aber he fercht sich für de Menschen, wils de Helden am für ein Prophet. Aber aus Herodes sin Geburtstag tscheim, danst Herodias ere Tochter für Herodes sin Gesellschaft en am gefoldert. He schwier darab, dat he ar irgends Wort geben wird, wo no se fragen wird. Von ere Mutter, dat he ongeleid, seht sei: bring mi ab ein Jeschiv Johannes dem Doper sin Kopf. Dat deed een tjennig leid, aber om zijn versprechen te houden en om der het holven die met arm om dash zaten, beveel hij dat te doen. Hij scheikt en leidt Johannes am gevangenis den kap afhaken. En zijn kap wordt op een schief de meal gebracht, en ze bracht er mutter den. En zijn jinger tjeimen nemen zijn tjarpa en begroven den, en ze jingen en zeden Jezus dort. Als Jezus dort hielt, reist hij wieder en fuhr in een boot naar een einsame steed, wils hij wohl allein zijn. Aber als de menschen dort hierden, tscheimen zij uit de steder en gingen aan te voeten heran. En als hij dohan ging, zag hij al de menschen en nam jammerd even aan, en hij heilde kranke. Als het ovend ward, tscheimen de jinger en zeden te aan: wie zijn hier in de wildnis en het is al lood, scheik de menschen was, dat ze nur de darpa gonen en zich wat tscheipen te eten. Jesus sehte an: dat is nicht neidig, dat de weich gonen. Jeft jede te eten. Se sehnte an: wir haben hier bloß 5 Brot und 2 Fisch. En he seht: bringt mir de einmal her. Dann seht Jesus te de Menschen, se sollen sich ab dem Gras dolsaten. En he neim de 5 Brot und de 2 Fisch, checkt nab nem Himmel en spruk ein Dankgebet, brug dat Brot en jeft de Jünger dort, en da jeven de Menschen dort. Die eiten sich allersort en losen nach 12 Tscharfall ab, wat door eva gebleven wir. En dat wieren bij 5000 Mann an den frühesten Tjinger, die door jeeten houden. Dan beveel Jesus in je Jinger in dat boot te stehen en naar de andere Seite voren en hij neem nach Aufscheid vom Volk. En als de Menschen wach wieren, jank hij für sich allein ab ein Borch, ten Beden. Als het ovend wordt, wier hij für sich allein. Aber dat boot wie nu al eng vom Land auf en wordt van de Walen Hahnen hergeschmeten, wist de Wind wie an jen an. So wie klagt 13 Marius, tscheim Jesus an, ab dem Water ent jen gegonen. Aber aus de Jinger am Sagen ab dem Water gonen, wie an schreitlich Angst en seden: dat is ein Gespanst, en schrien uit Angst. Aber dann red Jesus met an en seht: ängstjünd nicht, dat sie eik. Petrus sitte am: Herr, wenn du dort bist, dann sag ich, dass ich auf dem Boot an dich kommen soll. Und Jesus sagt: komm. Petrus stieg aus dem Boot rüt und ging auf dem Boot an Jesus ab. Aber als er den Wind sah, ward ihm Angst und fing an, unter zu gehen. Dann schrie ich: Herr, rad mi! Jesus streicht schwind die Hand uit und trich am zu hören und sagte am: o Mensch, du hast einen kleinen Glauben, warum zweifelst du? Und als sie am Boot entstehen, wordt de wind stil. Die wordt aan boot weer en tscheimen en beden aan aan en zeden: du best waarhaftig God zien zien. Als zij even gevoren waren, landen zij in Genezareth. En als de menschen aan door aan waren, leidden zij dat allem en ere aan je eind weiten en brachten al ere kranken naar aan. En praatten aan dat hij aan bloos zal laten zien een zoom om kleid aanscheren. En wer hem aanscheert, weer gans gezond.

Dit is het politieke programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. We willen ons daaraan herinneren wat Jezus te zijn genia zei en wat Jezus de genia op de zware tijd reed maken deed. Jezus zei, de mensen zijn moet nog veel lijden en van de älteste en schriftgeleerde en hoge priester versmeten worden. Ik vroeg, is dat een Gouden Oorrecht? Kan dat een Gouden Oorrecht voor ons zijn? Oder wird das mal eine treue Mitteilung von Jesus für seine Jünger? Liebe Zuhörer, und ich lade ihn an. Welle mal taub darüber nachdenken, was Jesus dann zu seinen Jünger sieht. Jesus warnt die Jünger und sieht an, was da kommen wird. Aber welle Gott hat erst im Gebet sagen, dass er uns helfen wird, das besser zu verstehen, und uns die Augen aufmachen wird, Gott seine Leib auch darin zu erkennen, wat Jezus zei, de mensen zijn moet nog veel lijden en van de älteste en schriftgeleerde hoge priester versmeten worden. Wie bede, himmlischer Vader, we danken die voor die woord, wat u ons gegeven hast. We danken die voor die zijn Jezus Christus, onze Erlezer, die op deze wereld gekomen is om de mensen te wijzen dat u leef bent. We danken die dat Jezus de mensen dan die leef gewezen heeft. Dat hij van de leef gereed heeft, zodat mensen dat verstaan kunnen, en veel mensen al dan geholpen wordt. Haar, we danken die, dat Jezus ook vandaag helpen deed, dat Jezus ons ook vandaag wijzen deed, wat te ons heil denkt. Haar, deswegen bereid nu een bijzondere wijs, help ons. Maak ons de ogen op, schenk ons den Heiligen Geest, dat we die leef en die lieden erkennen en verstaan. Dat we die leven aannemen en hem geloven die volle en gehoorzaam zijn. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.

Goedemorgen. Nou, jij de trein? Wat is de... Ik erleef het heet een ganz interessante situatie. Ik zie aan je waarde, ik zie al lang goed krank je was. Wat is de weg dat aan waar? Wanneer je ziemlich ontevreden is dat einer krank is, dan meint het zoveel de best al lang niet krank je was. So dat's wat ik, wat's wat mini wat. Wie hand je dat te titel nog aan een frische ziet? En dan jaft dat alle hond tijden im leven wo einer dan ne nees haf wat niet so dat aus de zool en all dat ewa je sperrt zich dan ook alle. Nou ja, ik red je al van schnöpig, nee? Dat's ne all een bet zaaier. Ja, en ik verslaat bij mijn mama nu wel de schubswal al weer wat in mijn waldijkbanen weer weens. Die deed al niet meer gewoon te zijn warme. Spijt zich dat van dat niet nieuw deed. Mijn dat as. Wat best du voor een mens? Houdst du op waldijkje? Ik meen dan schubswal. Ik zie een grote vriend van die weens. Dat spijt zich nog wel, want die met z'n tijdijk best, dat spijt zich dat van de tijdijk best. Dan hast du niet een leichtet biet. Deich, wo du am meisten nicht der Sperre hast. Dort haf noch ein Bett gewecht. So. Na. Ich zieh Christoph. Und die dort nur und fast nochmal die Frage hast, was dort für ein Mensch ist. Mein dat Programm heute Tim Kaffee und Mate. Und von der Uhr habe ich Donnerstag, den 14. Mai 2020. Von der Uhr wird das möglich bei 10 Grad. Und abwärme das bei 23 Grad Celsius. So, nu mal war dat onze Lassari. Want du, deze deel hab ich hier in Paraguay im Bett. Ferradio era feriado. Hal die deel. Dan was Menschen war wahrscheinlich nicht schaffen. So, wenn du ab einmal interessiert passen, die im Bett titnamst, dann kost mir, weil ich schrieven, weil ich die mal ne ganze Jabs Lassari habe. Wie wählen noch Säuer? En du kost je dan ook zoja. En wanneer die dan hier nog wat gewenst, dan wil ik die nu al zoja begelijk wensen. En wanneer du interessiert bent, 0981-203-321. Dat is mijn nummer. Dan kost je me mal schrijven. Dan schrijf je met de comprovant. En dan schrijf je die dat foto van die tickets, die nummer. En ja, ik wil je nog mal mijn nummer geven. 0981. 203-321. En weet je, wanneer je ook voor je heupen was voor ons? Dat kan die bloes geld doen. Dan hast je de gelegenheid dat je voor jeder tiende las wat je verkaufst, krijgst je een voor die. En die werd het meeste verkauft, die krijgt een premio van al die Jongens, wat du dan verkauft hast. Oh, mir alles ook. Dat kenne je ook. Mir alles kenne bloß nicht Schacherschmaner sein. Dat kenne je nicht. Aber je schafft am Jörg, kenne je die ook. So, die sind doch sehr hartlich angelot, wenn die dat interessiert. So, dann wollen wir mal so eine Würfelvideotap gebracht kriegen. Wenn du was verkaufe, dann kost mir ook schreiben. Dann merken wir die wat rein. En dann kost mal anfangen. Naja, eins der sei, dat ik nochmal uitpaddle. Bama han, seine wat leist te worden. Dat nächste harch wans hier dan mol in Leuton.

0: weer. We zagen dat hij in vaste treden deed en dan voor God am Rof bracht. Weiter sagen wir, dat God Daniel bracht om een kennis dieden, wat de handschrift aan de wand te bedienen had. En dit vandaagse programma, waar we zijn, dat Daniel de handschrift aan de wand dienen deed tot den kennis. We waren zijn, dat God den Belshazzar zijn leven wegnam en dezelfde nacht. Ich glaube, die war der eine, das Programm zu erreichen, um zu sein, wo wichtig dort ist, dass wir Gott immer die Ehe geben und alles, was wir tun in uns leben. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, dass du dein Wort, die Vater, machst, richtig sein zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort drüben, dass Daniel Buch das 5. Kapitel und Vater bei den 20. Vers anfangen. Wenn Behola hast, Daniel es für dem König Belshazzar gebracht, am dort schrieven an der Wand utzuleihen. Mir so dort schrieven wie ein großer Latre in sehr klar hangeschrieben. Und wann der König auch all hat seine Weise Mannen durch hat, die hat er dort nicht können utzuleihen und abenbohren. Nu ist Daniel dort, und für dem, dass er am dort utzuleihen dort, jeft he des junge König, der endlich der Zweite ist an der Königreich, will sein Vater die Hauptkönig irgendwo abkriegen wir, eine gute Predigt. Und dort wie eine Predigt, dort sehr gut wird seine Verirrung, ein junger Mann. Nu Daniel wir hier nicht mehr ein junger Mann, der für ein Ola König stand. He wir nu ein Ola Mann, der für ein junger König stand. Und wills Daniel wisst, was passieren wird, eher die Nacht eben wir, es mir so wie he sehr brav und led dem jungen König, die Sache kreit so fair aus die wir. En nu redt Daniel eerst tot dem König, ver dem, dat hij am de mening jeft. En hij redt tot Belshazzar van zijn grootvader, Nebuchadnezzar, wo God met am gehandeld had am op den troon gestalt, en had am een weltkönigrijk gejeft, en wat met am passiert weer. Daniel, dat 5. Kapitel, de 20. bet 24. vers. Aber aus sein Hort ab Jehova wir und sein Sinn Hort wir und Stolzheit, ward am von den Thron von sein Königreich raufgestarrt und sein Name seine Herrlichkeit weich von am. Und am ward von den Menschen seins weich gedreven und sein Hort wir so gemacht aus sein Tierehort und sein Heim wie mang die Wille Esels. Seine Nahrung wir groß so aus die Asse ete und sein Charpe wie Nord mit den Dave von Himmels. Bat he anerkannt, dat de Allerhechte Gott en dat Menschenrijk regiere deed, en he den bestemme deed, wem he wel. En du, zin zin, o Belshazzar, hast din hort nicht gedemütigt, wann du dit ook alles wist. Aber du hast die zelfs ne hecht geheft, jegen dem Gott im Himmel, en ze had die Gefäße van zin huis no die gebracht, en du en dine Odelmenschen, dine Frues en dine Nebenfrues ha wien doruit gedronken. En du hast de jetten van galt en zelve en messing, ijzer en halt en steen geprijsd, die nischt hieren kennen en ook nischt weten. En du hast God nicht verharlicht en dem zine heng, dien odem es, en die van al dine weg weet. Dan wordt dat poort van de hand van am geschekt en schreef dit wat door je schreven es. De Daniel geef dem jungen König Belshazzar ne meichte en scharpe Predigt, ver dem dat he am zeigt, wat dat schrievend is. He laat Belshazzar van frische weten, dat God had dat Königreich to Nebuchadnezzar gegeeft, en leid am ook weten dat Nebuchadnezzar een absolut regierde wie je wast, en dat Chene am had kunt waren stonen, oder vragen waarom he wat deed, en wem zijn wensch en welle dat je zaats wie hem loont. Aber als er stolz wird, deed Gott am Demütje, der ich in sehr trurige Taufall. Und Daniel lat dem König dort vom Frösche weiter, wo demütig dort wir. Eine wundert meist, ob Daniel dem jungen König dort nicht in Bet unsere Nies hält. He hat dem Belshazzar denken, dort wann he nu so sehr stolz ist, dort het entweder durch sein besobnet ist, oder dort he ersinnig ist. De Belshazzar wir, stolz, en hochnäsig, wann he ook van zijn grootvader zijn erzen wist, dat dem rauf bracht, wat he zo weer als een tier, had Belshazzar doorschien nicht wat van je leert, oder te hoort genomen. En er steht, had hij Gottes lasteren gedreven, en dem dat hij de galne en zelvene Jefese gebruikt had tom wien drinken. Dort werden de Jefese die van Gott zijn tempel gekomen waren. En doordacht dat hij de brugt, had hij Gott gelastet en getrotst. Weetst, zonen die aan de grote triebsel tijd worden aangesmeerd zijn, worden zonen zijn die in deze tijd dat licht aan zich gestart hebben. Paulus maakt dat zeer klaar in 2 Thessalonicher 2, 9 bij 12, waar hij zegt, de gezaadsloze wordt komen naar dem zoten zijn werken met kracht en tekens en legerswunder en met al het vervieren van aangerechtigheid en den de verloren gonen, wil zij de leef voor de waarheid niet aannemen dat zij zullen geraad worden. Daarom schekt God aan een gewaltige invloed van ertoe dat zij de leges leven worden, zodat de alle gerecht worden die de waarheid niet leefde, op een vernieuwde houden en aangerechtigheid. Anders gezegd, Daniel deed tot dit man Belshazzar, zei hij dat God de gewisse principe in deze wereld arbeidde deed, en Paulus deed dat bestedje. Jezus mocht dat zelfs ook klaar, zoals hij zegt in Johannes 5:43. Ik zie je komen en mijn vader zien nomen en je nemen mij niet op. Wanneer een andere en zijn eigen nomen wordt komen, dem word je opnemen. De nemelijke groep mensen die dem Hitler in Duitsland navolgde, wie de groep mensen die God zijn woord en Christus afgezegd houden. Vriend, je leeft me dan, wanneer je hun ringen tegen de waarheid draaien, dan maak je hun zijn wiet op voor alle hand valse leer en verfederische geesten. Hoe komt dat, dat daar nu zoveel valse leer is in de wereld? Dat is wils mensen haar er harte en welis toegemaakt tot God en zijn woord. Daar zijn zoveel valse leer en allerhand van ideeën die ramwanken, zogar dat dem zoten zelfs aangebeet wordt. En dat is je dan al krijgt wat hij wil haar. Hij proeft je zogar dem Heer Jezus te verlokken dat die hem zal aanbeden. Obezond is wat verkomt in een nation, wanneer God en zijn woord aan zijn zaten. Aber Gott sein Wort ist so sehr wichtig für irgendeinen Mensch, in irgendeiner Nation. Dort ist, worum ich mein Leben hingegeben habe, Gott sein Wort Probe zu so vielen Menschen zu geben, als ich offen kann. Dort ist, was nun wichtig ist. Und ich wünsche mir, wenn ich dort auch ab dein Hort leihen kann, wo wichtig Gott sein Wort ist. Dort ist dort Lebenswort, Freund. Mir ist so, da ist genug Prediger in der Welt. Ons fehlt meer van God zijn woord te onrechten. De vraag is schließlich, wat heeft God te ons te zeggen, nu en deze tijd? En dat maakt geen onderscheid wat ik denk wegen dit of de jant. Wat wichtig is, wat heeft God te zeggen? Hast behouden jou dat Jezus zei dat hij en zijn vader zijn nomen gekomen weer en zij hadden hem afgezegd. Aber wanneer een andere woord en zijn ene nomen komen, dem worden zij aannemen. Des man, Nebuchadnezzar, weer eindelijk een beeld van dem Antichrist. De Antichrist wordt zo erzinnig zijn als Nebuchadnezzar weer. Hij wordt een absoluut harscher zijn. In je onderscheid, de Antichrist wordt niemals Jezus aannemen, zoals Nebuchadnezzar deed. Als Daniel met zijn predigt tot dem Belshazzar vorig weer, zeide te aan dat de vingers van de man zijn hand weer direct van God gekomen, dem hij getrotst en gespatterd had, en dat hij, Belshazzar, een Gottes lasteren weer. Daar is een vrouw die is gevraagd worden, of Belshazzar vielleicht zogar de zin aangegonnen had, die niet te vergeven werd. Mij is zo, ik word die loten dat beantwoorden van de West. Genoeg is dat hij hier een gelegenheid had, en hij neemt die niet aan. Nu kom ik bij dat zelfs wat daar aan de wand geschreven weer, en dat is meest zo als een nieuwe aanvang of de eindeling. De tjenig is toch kort gekomen, am is je woord geworden, en dat eng is daar. Dat tjenigrijk is bij een eng gekomen. Hier is nu dan dat schrijven dat daar aan de wand weer. Daniel, dat 5e kapitel, de 24e vers. En dit is dat geschreven, dat geschreven weer, Männer, Tekel, Ufarzin. De mening van Männer is eindelijk Nummer. En de mening van dem König Belshazzar weer, dat zien Nummern weer nu ab. Dat is een zeer bekende Satz in mire Sprache, die zei dan, dat een mens zijn Nummer ab is. En dat meint dan, dat de mens gestorven is, zijn tijd op deze eerd weer ab. Dat is wat dit hier meint, zu dem Belshazzar. Wils er die nacht voorbij weer, wordt hij zijn leven verlieren. En wils dat hier aan den tekst en door op de wand tweemaal gegeven weer, meint einfach dat het zeker weer, door weer geen rood. Wie vingen dat eindelijk ook aan de schrift. In de 90ste psalm, de 12e vers, lees wie, also leer ons onze dood te nummeren, zodat wie ons hart aanwenden kunnen tot wijsheid. Jeder mens heeft een bestemde tijd op deze eerd te leven. Ik weet, dat brengt dan vroeg weer, wanneer een mens te dood komt, dat je een angelijk meent dat dan ook dat zijn tijd aan weer, jo, ik leef jo. Dat namelijk het is ook zo, wanneer een mens gemart wordt. Nee, ik verstoor dat niet alles dat daarmee verbonden is. Maar wanneer ik de Bijbel recht verstoor, ik leef ik dood, dan moet ik dat zo aannemen. Zullen we dan niet beden voor zonen die doodskrank zijn? Jo, wie zullen. Wils wie weten niet wat de Heer hem zin heeft. Maar wie moeten dan ook immer en ons zeggen, mocht dem Heer zijn willen gedaan worden. Daar is een geschicht van een jonge man, die niet op een luftschip vliegen wil, aan wie angst dat het luftschip wordt rofvallen en hij wordt dan sterven. Aan wordt gezegd dat wanneer zijn tijd aan wie, dan wordt hij sterven of hij op een luftschip wie of niet. God weet wanneer je aan zijn tijd op is. Wie weet dat niet? Ik weet van een oude tante, die al een eng even 100 jaar oud was, en ze vroeg dan manchmal of de Heer van haar vergeten had. Nee, God had niet van haar vergeten, maar wie weet ook niet waarom, zond als dat zo is als het is. En wanneer ons nummer niet verkomt, dan kan een zeker op een luftschap vliegen ohne zorg. Ik zie zo dankbaar dat ik niet door even doorbrok. Ik vrij me bloos zeggen dat wanneer mijn tijd op is, halleluja, dan ha ik een heim in hemel. Dat is wonderbaar. Dat meent dan ook dat de dag voor dat Babylon Tjenigrik ook op weer. God had de tijd voor dat Babylon Tjenig genommen en de tijd weer op. Dat is zo dat door een zoep vast weer en dat de Tjenig God lasteren en spotten deed als dat eng van dat Tjenigrik kwam. Daniel had kaum tijd dem Tjenig dat ver te lezen en de mening te geven van wat dat schrijvend meent. Ik wil hier een beetje wat bijleiden dat mij interesseert. Wanneer ik dat recht verstoor, ik leef ik dood, dan deed God gans je neef obacht geven op ieder minuut en ieder mens zijn leven. Dat is zwaar voor ons zo te begrijpen over behoud, dat God woord en ieder mens zijn werken rechten doornoo als die werken zijn gevast. En dat meent dat hij gans krijg weet wat van alle werken die en ieder mens jemals gedaan heeft, en doen een woord. Dat is tom erstaunen. O bewaarde, ik zie zo dankbaar dat Jezus mijn zinde weggenomen heeft. Die wenst worden mij niet meer vergeholen worden. O vriend, die radung is zo'n wunderschön, ik denk. Ik hoop en bid dat du dem Herr Jezus aangenomen hast. Wanneer ik hast, dan bitte doe dat nu.

Dan weer door dat woord tackle. Dat meint dat God dat Babylon Tschenichrek op de Wichtschool geleicht had en had gevangen dat daar Mangel weer. Daar weer nicht genoeg gewicht. God had Babylon te weer gebracht en nu wordt hij dat vernichten. En waarom? Wilst du nicht, dass Gott sein Mut gekommen wäre? Wie hat zwei Kapitel in dat Offenbarungsbuch dat Briefhaft von dem Herr Jesus zur Gemeinde? Dort ist ein Anliegen, dass Jesus der Gemeinde nu rechte dat. Und da ist dort beschrieben, dass mehrere von denen kämen auch nicht, dass Gott sein Mut. Er sieht zu denen, dass sie sollen Buße tun. Er macht dort klar zu der Gemeinde, dass wenn sie nicht Buße tun würde, dann würde er erlicht, wegnemen. En vriend, dat is nu ook nog zo. Jezus deed gemeente nu ook rechten. En ik weet van één gemeente, waar dat licht uitgepoest is. Jezus heeft er licht weggenomen. En waarom? Wil ze er eerste leven, de eerste leven van de Heer Jezus, verloren hebben. Dat is voor de wereld ook zo. God zegt in Rijmer 3:23, dat alle gezindigd haar in zijn kartje komen en God zijn heerlijkheid. Mensen er gerechtigheid is zo als grieze lunzen en God zijn onzijnen. De enige gerechtigheid die bij God wordt taald en jelt, is de gerechtigheid die we in Jezus Christus hem zonst hebben kennen. En dan is door dat woord Peres. Dat meent dat het Babylon Tschenichrek wordt gedeeld zijn en de Mede en Perse gegeeft worden. Anders gezegd, de goldene kap wordt nu weggenomen van dat gestalt, en nu weer dat tijd voor de zalvene orms en brust ver gekomen. God had alles in hand, zijn plan weer en plots. God wordt zijn plan weer vieren, en dat is zo als een profeet zegt, God draait en draait en even draait, wat de kämpft dem zijn reich dat werkelijk is. En dat is je dan zestiende als de Heer Jezus Christus zelfs. Hij is de enige die nog eenmaal komen wordt. En wat dan wordt God eenem om andere even draaien. En zoals mijn vriend zegt, hij deed zeer goed daarbij. Daar is een gedraai maar nationen, want het met harsje te doen heeft. En dat wordt aan draaien blijven wat Jezus kent. Jo, Jezus is de steen. En dem Nebuchadnezzar zijn droom, die ohne Hang uit den Borg geschneden wir, die sind Tschenichrek abstahlen wort hier op deze Erde. Daniel, het 5. Kapitel, 29. Vers. Dann die Tschenich Belshazzar ankommandieren, en ze deden Daniel met purper bekleiden, en een goldene Tscheder am zijn genek, en ze geven en bekannt maken, dat hij de dreidhechste Herrscher en dat Tschenichrek zal zijn. Ze nu waren dat hij de dreidhechste Harsche wir in der Tschenichrek. Die Schriever Daniel ist so genehm und sein Schriebend. Seh mal, des Belshazzar sein Vater, Nabonides, wird die wirkliche Tschenich. Und des jung Belshazzar wird dem Nebuchadnezzar sein Groot sein. Sein Vater, Nabonides, wird irgendwo in den Krieg. Und so wird Belshazzar die Zweithechste in der Trick. Dort ist was passiert. Und welche Schicht dort, dort besteht je? En nu de 30 en 31ste vers. En die nacht wordt de Chaldea tschenig Belshazzar doodgemaakt, en Darius, de Mede, neemt dat tschenigrek als hij 62 jaar oud weer. En dezelfde tijd als dat zoepvast door en in Paulus geholen wordt, deed de Mede er armee door en de stad en dan marcheren waar de riefen of de karnool weer je waast. De karnool rand door aan je de woont. En dat ging gelijk door de stad. Dat moog de stad ook zeer stroom. Ober nu weer dat water afgesneden en terug in den Euphrat riefen je leid. Dem generaal zijn nomen die zijn armee door in Babylon en inbracht, weer Gobrias. En hij en zijn armee weer in dat binnenstad van de stad verdem dat die wachte eend wat in worden, wat daar passiert. Belshazzar wordt doodgemaakt, zoals ik zei. God had hem en zijn wichtschool gelegd, en daar weer mangel. God deed dat. En hij deed niet opvragen voor wat hij deed.
En hij neemt ook niet rood van die of van mij. Dat houdt zich gelijk wat du of ik denken. Wat hij denkt is wat wichtig is. God wordt ook niet dienen of mijn moordbrukken. Hij wordt zijn ene brukken. En hij heeft ons die en zijn woord gegeven. En waarna? Hij heeft mensheid ook en zijn weg zal gewogen. En jo, door weer mangel. Alle hij gezindigd en zijn kort gekomen aan God zijn heerlijkheid. We zijn verloren. Ober God zij dank dat Jezus de schuld betold heeft en heeft ons de radung aan je bode. Nu weer de Darius, de koning van dat zelvene koninkrijk. Hij kwam hastig op den tronen op. Dat weer profetisch beschreven in Jesaja 21. Babylon weer je vallen. En in de toekomst wordt er nog één Babylon zijn, die ook zo denken wordt dat haar niet te vernichten jeet. Ober Jezus wordt dort Babylon ook vernichten. Dort is beschreven in dat laatste poort van dat 18e kapitel in dat Openbaringsboek im Nieuwe Testament. Dit brengt ons dan bij dat zesde kapitel in dat Danielboek. En dit is immerhand dat bastet bekondet kapitel in dat Danielboek. Dit is de geschichte die de meeste kingen in Christentum geheerd ha. Interessant, en hij heeft zoveel van Daniel en de leef er gegroefd. En dat weer maar een nacht. Ober zijn gans het leven, van dan aan als hij een jonge 17-jarige man weer, wat hij ongeveer 90 jaar oud weer, weer hij en dem tjenig zijn Paulus. Ik wonder of dat niet veel gevaarlijker weer, door en dem tjenig zijn Paulus, deeg de jaren, als de ene nacht door en de leef er gegroefd. De leef kunnen am geen schulden aandoenen. Am wordt mank de leef geschmeten, wils hij tot dem woorden God im Himmel beden deed. In dat zesde kapitel, wo wir dat nächste Mal anfangen worden, sind wir endlich van dem Nebuchadnezzar, no dem Belshazzar, en dan no dem Darius gekomen. Uit dat Babylon tjenig rückt, no dat mij de Perser tjenig rück. De tjenige te de tijd wieder heidnisch, en de wolle angebet worden, als wann ze Gott wieder. En bet mij ja hier, dat zesde kapitel, erst dan dat laatste kapitel en dat Danielboek, dat historisch is. Deze ervaring in dem Daniel zijn leven is nog een bijspel van hoe God zijn dingen bewaren kan en deed. En dat is ook waarde een beeld van hoe God zijn eeuwenblijfsel van zijn volk, de Jude, bewaren wordt en de grote triebzal tijd. En dat derde kapitel waar Daniel zijn drie vrienden en den vier overgesmeten worden, weer door een vraag hoe Daniel weer. Hier in dit kapitel, waar Daniel en de lijfgroft gesmeten wordt, is de vraag waar de drie vrienden waren. Die worden zekerlijk ook niet achtergegeven ha, op den bevel dat tjenen zal verdachtig door, nog een andere beden of wat verlangen als bloos dem tjenig. Ober waar waren die? De antwoord is dat we niet weten. Ober trek nu Daniel, wie leven ook in een wereld, waar door een lijf ramrand, zoals Peter in zijn brief zegt. De lijf, de dievel, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. En Peter zegt, wie moet de nichter zijn, en emmer waker zijn, zodat de zoten ons niet beschommelen kan. Wie kennen even aan je wennen en standhaft zijn, wils die een ons is, is machtiger als die in de wereld is. En mijn vriend God zij dank daarvoor. Also, bot het nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef je mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En harken is moelwaarder nu de artikelen uit hem catechismus. Nu deem kent nu een herhouding tussen evol en dan vreus. Ik wens alle toehoorgen een gouden empfang.

de 14e artikel van Schwieren. Wie glijven en bekennen dat een Christ, die van God uit woede en geest waren geboren is, te alle tijden in de waarheid wandelen moet. Doorwegen moet al zijn donen ver God en mensen erreicht zijn, en dan heeft hij dort niet nodig een eid te schwieren. Wanneer hij jo zegt, moet dat immer jo zijn, en wanneer hij nee zegt, moet dat immer nee zijn. Dan, wanneer zich weer met höher weer uitrekken deed, dan geeft hij deutlich te erkennen, dat hij van de eenvoud afweichen deed, en hij merkt zich zelfs verdachtig, zodat man zijn weer jo oder nee niet geloven kan. Ons Herr Jesus heeft de Christen ook im Nieuwen Testament dat Eidschwieren ganz aufgeleerd en sogar verboden, zoals wie dat zijn in Matthäus 5, Vers 33, Vers 38. Wie Christen sollen ons met keinerlei Schwieren aufgeben? Ons Heiland sagt, onze Wirt sollen zijn, jo, jo, en nee, nee, wat door eeuwen geht, dat is van bijzen. Dan dat Mühl, dat leeges reed, merkt zijn ene zeil dood, no zie dat eind. En de leina er deel wat zijn am vier zei, die met vier en schwevel brandt, no Offenbarung 21. En doorwegen moet ons jo ook emma jo zijn, en ons nee moet emma nee zijn. Zes wordt God, die onze horten rechten deed, dat krakse schwoorstrofen, als van andere falsche schwuren haben. Wie schluten diesen Artikel auf en hopen, dat fromme Kinder Gottes in dieser Sache Gott meier gehorchen wollen als Menschen.

de 15e artikel van Raag Uiven en Fienschaft en van de Weerloosigheid. We leven en bekennen ook dat Christen als de welt afgestorven en uit God ware geborene mensen en deze welt geen Raag Uiven derven, nor Jezus er meester zijn lia, zoals hij daarvan in Matthäus 5, vers 38 zelfs reed. Paulus zei in Rijmer 12, vers 19, bij 21, dat niemals Raag Uiven, lieve vriend. Geef God zijn oeien ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag Uiven is mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de Heer. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem dorst, dan geef hem te drinken. Wanneer dort zo deest, dan wascht je hem dadurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buizen in je kriegen, maar dat geldt om dat buizen in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmoed verzekeren nood te volgen en gelijk te worden. Matliedig, brüderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, maar door jijen zijnen en weten dat we dort te beroepen zijn, dat we den zijen oven zullen, nog eerste Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons nog Jezus zijn reine leer im Nieuwen Testament al het Raag Uiven verboden is. De geest im Evangelium is een Friedensgeest, en daar wegen der wie geen Schwert, Flint oder Gewehr, jijen onze fien brokken. Wanneer wij ook in deze welt leven en hier in Fleisch wandelen, door wijen er ons konf niet uit weltlichen, fleischlichen drief. De geweren waarmee wij kämpfen, stammen niet uit deze welt, die komen van God en zijn machtig voor God. 2 Korinther 10, vers 3 bij 5. Wij moeten dat kriegsschwert meiden. En wanneer dat door wijen mal neidig wordt, dan wil de Heer dat wij uit een staat of land en dat andere vlichten. Wij moeten dat ook met vrede dulden, wanneer man ons aan zijn jeter rooft. Wij moeten keinem wat aandoen. Wij zullen van harten met woord en wandel tot lam Gottes op de vredensboon en lijden en dulden navolgen, zodat God onze geloven niet als een heklerie aanzijnen wordt. Wij sluiten af met dem artikel van Raag Uiven in alle Feindschaft, die de christen niet erlaubt zijn.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons verder hier.

Als hij nu de lange reis van dat thuis in Amerika wie, deut hem aan de universiteit kunst onderrichten. Nou, hij moet jou keren en hij had ook een grote goofde binnen. Op jeden avond spouwt hij zich naar huis om aan zijn nieuwe erfinding te bouwstelen. Hij gebruikt kleine holstertjes van een oude klok, een grote bilderrome, een bestje droot en een zelfgemaakte batterie. En zo beweegt de stroom alle metaalspetsen, die in einem papierstreifen een stiertje deuten en daarbij punkt, punkt, punkt maken. Oder länger, dan gaf het een strich, een strich. Op zijn schriftisch waren twee vom elektrischen Strom getriebene Geräte. Die erste Maschine fährt ein Papierstreifen unter dem Bleistift durch. Etje läuft nicht, dat etet Papierstreif brücke war. So ein Datei, dat Lothar denn sin Aua, konnte Geräusche zwischen dem Punkt und dem Strich unterscheiden. In Stahl die mal vier. 4 Jahre lang baustelt Sam in seine frie Tiet an seine neue Erfindung. Außer dann das erste Modell von einem elektrischen Telegrafen vor dich haut. Sams Erfindung wie mo ein Hobby, also hei mucket eigentlich zum Spaß, in hei wohl dabei wat entdatje, für Litje mit seine Läufe de Kunst.

0: Vandaar wil ik u den tweeden deel van onze vierde geschicht vertalen. Als je op die hebben nog woord van die geschicht behullen, wordt ik u dat vijfmaal vertaald. Zijn je nu alle reid voor den vandaagse deel van die geschicht? Nu wel wie ober is dat leidje harsje, Jezus der Herr wil mich brauchen, en dan vertal ik u die geschicht.
1: Yeah.

Tinga wöne je secht vertalde tünt an dat ferie Programm Eva Radio. Weit je noch wat de Mond sin nume an de je secht wie? Weit je ook noch wat hei deut en wat mat am passiert? Dat is recht, sin nume as Saul. En hei jink op besiegt no Christe, de wol hei alle faust neme en am je fängnis stoppen lute. Aber was passiert mit ihm, als er in seinem Freund Mäß bei der Stadt Damaskus wäre? Dort habt ihr ganz sicher noch behüllt. Saul fällt ihr ab der Erde, Hahn, und er hört eine Stimme rufen, Saul, Saul. Was passiert, als Saul dann abstimmt? Als er abstimmt, konnte Saul nicht mehr sein, und seine Freund musste ihr Arm nur halten. Nur diese Musik will ich Ihnen vertellen, weil seine Freund Saul nach Damaskus bringen, was du alles mit ihm passiert und was Saul dann alles tut. Ganz meid und darstig kommen Saul und seine Freund an Damaskus an. Saul seine Freund reden und ja sich in Sede. Wat nu? Zal de alle Christen aan Damaskus vastnemen wil, is nu blind en wie kan dat niet alleen doen? Jo, wat worden zij nu bloos doen? Zij komen nu bij dat huis waar Zal blijven zal, bij arm wordt geholpen worden. Dat wezen als van de mensen hier al nu arm leiden. Komt in aan, zei Judas. Zat je toe, en hier is wat water te drinken. En ze vongen om te vertalen. Dat dier ook ze nuscht, dan wird er nu recht op de gase en de ganze stad, dat Saul van Tarsus gekomen weer. En als de Christen in Damaskus dort hielden, hadden ze alle schrecklich angst. Zij wisten nu wat hij komen wil, en wat hij met eind alles doen kon. Einer van eind heet Hananias, die leeft in dein Jesus van Horte. Dort wie nu even middag als de prediger Hananias zich een beet van zijn arbeid verpusten wil, heet hij een stem die roept. Hananias, mijn deiner? Hananias wist dat dat Jezus weer. Haar, hier zie ik, zegt hij. Jezus zegt, stu op en go op de gas nu Judas in huis wo Saul van Tarsus is. Ik heb hem op den weg hierher bejeend. Du wirst am zijn bede. Ich hab Saul auch weiter lote, dort wer kommen wird, en arm sei, wat hei nu dene soll. Lei dine hang ab arm en bet ewa arm, dort hei wada seine wort. Wat seht du Saul? Seht Hananias. Mein Herr, ich hab viel von dessen Mann rede hiet, wie viel Schude hei dine Helge an Jerusalem töche saat haft, en hei haft auch hier de Fried von de hohe Priesters, all dei Faust nehme, dei dine Nume anröpe. Wie habe alle schrecklich Angst für am, en nu was du habe dort ich am Sieg in ewa am bet? Aber der Herr seht Hananias. Hab nicht meine Angst für am, mein Deiner. Go en do wat ik die zei, wiets ik heb arm nu als handlanger gewählt. Mijn nume voor de falsche kerniks in dat falt Israel te brengen. Wiets ik wel arm wiese, wieviel hei wein mijn nume lieden moet. Hananias flotert lang aan en zegt, wann du dort van mij habe wast, go met mij en geef mij die kraft in den moed dort te doenen. Hananias geeft zich op dem Weg nur dat Huis, wo Saul zijn soll. Hij pottert an de deur. Aber keiner mögt de deur op. Ein Hund kommt an de Aachen bald. Hij pottert weiter. Als endlich de deur opgemerkt wordt, sag hij wo Saul op knieën slag en bet, kreigt ze als de Herr am gesagt hat. Komm in an, Hananias. Hananias kommt in an en ging pet ver Saul. Hij ziemt ook nuscht en leed Saul de hang op en zegt, Bruder Saul, de Herr Jezus, die die op den Weg hierher bejeent, heeft mij geschickt over die te beden, dat du waren zost seine kennen en met dem Heiligen Jezus gefällt zijn. Saul wie nu al 3 Jahre blind gewast. Saul spiert, wo dat seine Träg en seine Uwe chäum en hij kon nu waren seine. Hananias regt am de Hand en zegt, stu op, Bruder Saul.
En hij stond op zijn feit, rubbelde zich de ogen, jo, hij kon endlich wieder zijn. En Saul checkt Hananias vriendelijk aan en zegt, kannst du mij duipen? En Hananias duidt wat Saul hebben wil. Ze eiten nog alle top en dankte God voor dit grote wonder. Saul wil nu niet meer doen om hen aan en alle vast te nemen om hem gevangenis te stoppen, maar hij wil nu een goede vriend geworden. Maar weet je nog wat? Saul kreeg nu sogar een andere nummer. Van nu aan heet hij niet meer Saul, maar Paulus. Paulus vertelt alle mensen in Damascus wat met hem passiert wird. Jo krijgt hier van hij aan van dem Jesus, dem hij verher vervolgd had, te predigen. Paulus wordt de geraadste evangelist op de wereld. En deze fantastische geschichte kan wie zijn dat Jezus ook zo'n mensen voor zijn arbeid brokken wil, die niet zo leven als hij dat hebben wil en die door je leven dat al die gezetzen en regelen wichtiger zijn als Jezus. So, als dat dem Saul denkt, geht dat vielleicht ook van jou nach mensen. Aber wenn sie einmal ihr Leben ändern en an dem Herrn Jesus glauben, kennen sie so viel für Jesus tun. Tja, ich möchte von jou eine Abgabe abgeben. Nehmt jene Bibel en seht jene den Bibelvers uit 2. Korinther 5, Vers 17 en liet den uitwendig. Du sagst dat so klar, wat met een mens passiert, wanneer hij al dat schlechte, alle zonde, te zien leidt, Jezus hem harte opneemt en hem nu volgt deed. Ik lees je den eenmaal voor, 2 Korinther, kapitel 5, vers 17. Du weet, wanneer hij in Christus is, dan is hij een nieuwe mens. Dat wat hij verheer weer, is niet meer. Hij is nu wat nieuw geworden. Wel wie nog alle te beden. Herr Jezus, ik dank die dat du zal waar de eeuw opgemerkt hast en hij van dan aan die true nu val je in deine deid. Help dat wie ook zijn mochten wat goed en schlecht is. Wie beden help ons immer dat goede te doen. Amen.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich wie op die vroegen en te gronden.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Met het vandaagse gelijknis komen we met de boodschappen over Jezus zijn gelijknissen tot afsluit. Dat is mijn wens en gebed, dat u door dich toch mocht gezegend worden zijn. Ons vandaagse gelijknis handelt zich daarom, wat we met onze gaven, die God ons gegeven heeft, doen. We vinden dit gelijknis in Matthäus kapitel 25, de verse 14, 30 beschreven. Nu een leid wel we den afschnitt uit Matthäus kapitel 25 van vers 14, 30 te lezen.

Wel wie niet hoop uit Matthäus kapitel 24, de verse 14, dat daar dich lezen. Hier zegt de Herr Jesus, dat Himmelrecht wordt zo zenne, als wann ein Mann op eine Reis fuhr, en seine Diener schraubt en ernst sin Familie anvertrüht. En hij heeft den ersten 5 Pingeltjes Geld, den anderen 2 en den dritten 1. Einem niederen Dorno, als hij am Staan wie, te hantieren. En fuhr ze bald weg. En die 5 gekregen had, ging voets en handel damit. En je won 5 Meier. Zo ook die met de 2. Je won 2 Meier. Aber die maar 1 gekregen had, ging in begroof zijn haan zijn geld. Dan om een lange tijd kende de haar met zijn deine te verrekenen. Dan kwam dat eerste die 5 pingeltjes gekregen had, en bracht 5 Meier en zei haar, du geeft me 5. En ik heb daarmee 5 Meier gewonnen. Zijn haar zei te hem, du gouda truhe knacht. Du hast goud gedone. Du bist even weinig truhe wast, ik word die even veel zate. Go in vrede met dinem haren met. Dan kwam die met de 2 ver en zei, haar du geeft me 2, en ik heb daarmee 2 Meier gewonnen. Zijn haar zei te hem, hast goud gedone, gouda truhe knacht. Du bist even weinig truhe wast. Ik word die even veel zate. Go in vrede met dinem haren met. Dan kwam die ver, de eentje kregen had, en zei haar, ik wist dat u een hoorder man bist. Du ernst door wo du nicht gesät hast, en sammelst door wo du nicht geplant hast. Du wehnst wie mir angst, en ik ging en begroof din geld en de eerd. Hier hast du dat dinje. Zijn haar ober zei te arm, du beiser fühler knacht. Du wist dat ik arnd, wo ik nicht gesät hab, en sammel, wo ik nicht geplant hab. Dan hast du mijn geld zult hebben en de bank gelacht. En dan, wann ik heim, had ik mijn geld met zinsen gekregen. Dan neemt amma dort eine weg en geeft dem dort, der de tien haft. Dan werd er haft dem Wort Meier gegeeft, dort er voll abhaft. Wer aber nicht haft, von dem Wort noch dort genomen, wordt er haft. En schmied den nutzlosen Knacht rüt, en de Diesternis. Door worden de mensen hielen en met de tenen knarschen.

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 639. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 639.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

Lieve vriend, dit is voor donderdag en hier waar het programma opening. Ik hoop dat u een zeer schone week hoort deze week. En ik vrij me toe dat u als ongeschuld dit programma weer te horen van jou. Ik vrij me ook van hier een die mij waren ongeroopt deze laatste week. Ik ben dankbaar dat ik kon helpen met Gods woord bijzonder, zodat we ook een en ander kunnen uitwisselen met verschillende dingen en verschillende vragen die we dan hebben. Ik vraag me immer waar de help die we krijgen uit Gods woord klaarheid voor ons geestelijke leven. We zijn nu een meer maand, vijf maand van dit jaar zijn nu al waar aan. En we zijn nu een vijfde maand. Dat is gans geniet voor het jaar waar verbier rutscht. Maar we willen dat paste en dat meeste uitmerken. We willen droog zijn voor hem haar, bij de laatste dag op deze wereld. Wie hadden hier deze week in bed? Keul. Hier is nog waar een schneeuwrof gekomen, einde mei maand. Dit van Denver, Colorado, dat am waarsten nennen wordt, zou je hoog is, vele mol schnieter door, veel leichter als hier zo wordt leer is. Maar dan kwam de schneeuwrof hier zo am oosten nennen, in Zagorbert en Kansas, en meestkrijg, wat Oklahoma had de schneeuw geregt. Dat wie keulen laafde, de temperaturen ging ziemlich zeer rof, en dat wie een dag über dunkel en medweg. En zo heeft Colorado nog sneeuw gekregen, meer als wat nu heeft gehoord. Deze winter is ziemlich dreig geweest. Er is niet zo veel sneeuw geweest, zogar ook op de steden wordt gewoonlijk veel meer sneeuw. Zo, Colorado heeft niet zo veel sneeuw gekregen over deze week. Dan reden ze van ongeveer feuerzahl, wat ze doen nog worden, waar ze kregen versneeuwen. Dat we een van de dickste Schichten, wat sie nu noch wollen kriegen. Aber wieder am Bäumen wurde dann mehr Schnee, dadurch rechnen sie ab, ein ganzes Show Schnee zu haben, an der Umgebung durch so. Und so von den Schnee ist dann mit drauf gekommen, hier so wieder eine leere Umgebung nennen, und auf einer Fertigkeit gibt, und von dort wieder am Osten dann, wie nach ein Bett Regen, wurde auch nicht so kalt wie. So, bei der engen Weg, seine Temperaturen waren ziemlich knapp, mit einer 90 Fahrenheit hier in dieser Umgebung.

Matthäus Kapitel 17. Nu saß dog, neem Jesus Petrus, Jakobus en Jakobus sin Bruder Johannes met zich op een hohen Bochnab, wo zij allein wären. En hij ward veran verwandeld, en zijn Gesicht glänzt aus de Sonnenschein, en zijn Kleider worden wit aus dat Licht. En dan sagen zij op einmal Moses en Elia met Jesus reden. Dan seht Petrus zu Jesus, Herr, das ist gut, dass wir hier sind. Wenn dir das so recht ist, dann will ich hier drei Böden bühen. Einer für die, einer für Moses und einer für Elia. Ob er aus heute noch redt, käm eine Dachwald Eva an. In Horcht von einer Wald seht eine Stamm, Dit ist mein Sehen, dem ich gut sie, mit dem ich sehr zufrieden sie. Horcht nur an. Als de jinge dort hierden, fallen sie dol mit dat Gesicht auf der Erde und fechten sich sehr. En Jesus hier in Kahn en füttern ohnen seht, stoot nur ab en ängstigend nicht. En auch sei abchecken, sagen sei ses scheinem aus Jesus. Als sei vom Borch raufchäumen, befell Jesus in ihr Jinja, dat scheinem te seien, wat sei ab dem Borch ihr seinen hoden, wat den Menschen sehen wird vom Tod abgestohlen seinen. Dann frieren de Jinger am, woran seien de Schriftgelehrte dann, dat Elia erst kommen mat. Jesus antworten seete an, Dat is zo dat Elia eerst komen moet en alles terecht stellen. Aber echt zeigend, Elia is al hier gewast, plus ze hebben hem niet onerkend en deiden met hem krijgt wat ze willen. En de mensen zien wat groot zo der ich anlieden moeten. Dan verstonden de jinger dat hij van Johannes den Täufer redt. En als zij tegen hem volk kiemen, kiem een man naar hem, schneidt zich voor hem en zegt, Haar, hab medleid met mijn zin. En als zij tegen hem volk kiemen, kiem een man naar hem, schneidt zich voor hem en zegt, Haar, hab medleid met mijn zin, die heeft zeer aan je aanstoot te lieden. Hij valt vurken en vier en vurken en water. En ik bracht hem de dingen jinger, aber die kunnen hem niet gezond maken. Dan zegt Jezus, Je verdreide generation, dat je niet geloven hebben. Wo lang zal ik nog bij jund blijven? Wo lang zal ik mij nog met jund afgeven? Bringt hem eenmaal her. Dan red Jezus ernstlichte arm, en de Sotan verleidt, en de jong wie van die stund on gezond. Dan chimen de jinger naar Jezus als zij alle waarschweren en zeden, waarom kon wie den nicht uitdrieven? Hij zette aan, wil je een geloven zo klein wie? Je lijft mij, wann je een geloven hoorn zo groot als een Samtkorn, wo je te dessen borg seien, stal die dort aan, en hij wird zich dort aan stallen, en jund wird nicht armelig seinen. Emma Hahn, so wird es dit als bloß durch Fasten und Beten uitgetrieben. Als sie in Galiläa bleiben, sieht Jesus da an. Die Menschen sehen, wo die Menschen an die Hänge gejäft worden. Die waren am Tod merken und am drei Tag wird er vom Tod abstohlen. Darüber werden sie in Jünger sehr trürig. Als sie noch Kapernaum kämen, kämen die Tempeltagskollekte nach Petrus in Seden. Betholt ihr den Lehrer nicht den Tempeltags? He sieht jo. En als hij ne huis kiem, eier hij wat zeien kon, vroeg Jezus aan. Wat denkst du, Simon? Van wem kolijken de tjennigs op de eerd erentijks? Van er berja of van een vreemde? En als hij zegt van een vreemde, dan zegt Jezus te aan. Dan zijn de berja vrij. Oba, omdat ze zich even ans nicht oeren, goen om meer en schmied dinge angel neem. En den eersten vers den de ruit treiks, den neem. En wann du dem dat muil opmaakst, wirst du ein geldsteig door benen vingen. Dort nahm und betol den Tempelteichs für mich und für die.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Hun redner is Paul Klose. De jarenlozing heet Himmel en Eerd waren vergonnen, ob aan mijn weerd waren niet vergonnen. Jezus zegt aber nog meer. Dan wordt alles zo ram komen als de profeten van de mensen zijn geschreven hebben. Is dat een Gouden Oorrecht? Wie wanneer gelegen het wordt dit woord gebruikt? Lieve Tauhira. Ik lees uit Lukas kapitel 18 de vers van 31 bij 34. Dan neem hij de 12 te zien en zegt aan, Tjit, we gaan nu naar Jeruzalem, en dan wordt alles zo ram komen als de profeten van de mensen zijn geschreven hebben. Wils hij wordt de Fälscher en de Hengegift worden, die am mishandelen, verspotten en bespieren worden, die worden am verheven en dood maken. In den dritten Tag wurde er war aberstohlen. Sei ober verstunde davon nicht. Sie käme nicht dahin, wort er seht, und wisste nicht, von wort er red. Dort geht hier an der Erfüllung von dort, wort die Propheten von Menschen sehen, geschrieben habe. Die Menschen sehen, wort der Fälscher eine Hände gibt. Die Menschen wurde den Menschen sehen misshandeln. De mensen worden den mensen zien verspotten. De mensen worden den mensen zien bespieren. De mensen worden den mensen zien verheven. De mensen worden den mensen zien doodmaken. Dat gaat hier daarom, dat God den mensen zien opwaartje wordt. Dat gaat hier daarom, dat de mensen niets daarvan verstonden.

Leve Tohira, welle God of je danken. Et logend en welle dat hoop donen, dat Jezus opperstone wordt. We beden. Himmlische Vader, we danken die, dat dat een erfelling gegone is, wat du de profete of een boord houdst, en wat u opgeschreven hoorde. Haar dat geeft ons moed, dat steekt ons vertrouwen in dien woord te leven en dien woord aan te nemen, en we beden die, help ons, maak ons de ogen op, dien woord te verstonen. Himmlische Vader, dank zijn dat Jezus dan van dood opgestonen is. Dat geeft ons niet meer de hoop nemen, dat geeft ons de gewissheid dat alle mensen van dood opgestonen worden, wanneer Jezus komt de gemeente op te holen. Al die mensen naar zich te holen, die die im Glauben angenomen hebben. Haar, dat wordt een grote vrede zijn voor al die, die im Glauben an dien Erlesungswoord vastgeholen hebben, ook wanneer het manchmal zo sehr schwer wie im Leben. Haar, wie bekennen, dat vele van ons dat gar nicht verstonen kennen. Wo dienen tjenja lieden moeten, wein er im Glauben. Haar, wat du voor ons geleden hast, dat zijn we gewoon niet verstonen begrepen, aber we kennen dat im Glauben aannemen. Haar, wie willen die vertrouwen, wie willen die gehoorzaam zijn en nofolgen? Wie beden, zij in dit programma vandaag aan alle Tohira. Dat bid ik in Jezus' namen. Amen.

Goedemorgen. Nou, jij de trein? Wat is de... Ik erleef het niet een ganz interessante situatie. Ik zie aan je waarde, ik zie al lang goed krank geweest. Wat is de weg dat aan waar? Wanneer je ziemlich ontevreden is dat een krank is, dan meint dat ze veel de best al lang niet krank geweest. So dat's wat ik, wat's wat mijn woord. Wie hand je dat te titel nog aan een frische ziet? En dan jaft dat alle hond tijden im leven wo einer dan ne nees haft wat niet so dat aus de zool en al dat ewa je sperrt zich dan ook alle. Nou ja, ik red je al van schnöpig, nie? Dat's nu al een bit saier. Ja, en ik verslaat bij mijn mama nu wel de schubswal al weer wat in mijn waldijkbanen weer weens. Die duidt al niet meer gewoon zo zeer warme. Spelt zich dat van dat niet nieuw duiden. Mijn dat as. Wat best du van mensch? Houdst du ab waldijkje? Ja, ik meen dan schubswal. Ik zie een grote vriend van die weens. Dat spelt zich nog wel, want die met zinne theedijk best, dat spelt zich dat van de theedijk best. Dan hast du niet een leichte biet. Deich, wo du am meisten nicht zu sperren hast. Dort haf noch ein bisschen Gewicht. So. Na. Ich sehe Christoph. Und die dort nur und fast nochmal gefragt hast, was dort für ein Mensch ist. Mein das Programm heute Tim Kaffee und Mate. Und von der Uhr habe ich Donnerstag, den 14. Mai 2026. Von der Uhr war das möglich bei 10 Grad. Und ab war mir das bei 23 Grad Celsius. So, nu mal war dat onze Lassari. Want du, deze deel hab ich hier in Paraguay im Bett. Ferradio era feriado. Halt die deel. Dan was de mensen waren wahrscheinlich nicht schoven. So, want ik heb einmal interessiert passen, die im Bett namens an Kosten, wie wel ik schrieven en wel ik die mal ne ganze Jabs Lassafig habe. Wie wel er noch Säuer? En die kost je dan ook zoja. En wanneer die dan hier nog wat gewenst, dan wil ik die nu al zoja begelijkwensen. En wanneer die interesseert pas 0981-203-321. Dat is mijn nummer. Dan kost me mal schrijven. Dan schrijf ik met de comprovant. En dan schrijf ik die dat foto van die